0: gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is Maarten van Riel.
1: De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenviel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenviel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: live!
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzet

0: Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu.
6: VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde

0: tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyadh. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Breda Nu. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Vlaanderen hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Cover my trucks, I can't bear.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. De nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Wow.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer

0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat recht van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. De nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
5: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 633, een uitzending rond het thema de herfst. Te beginnen met Autumn Almanac. Hier zijn Ray Davis en zijn Kinks.

De herfstalmanak, daarmee kom je het najaar wel door. Je hoorde Ray Davis met zijn bandje The Kinks in 1967. Maar voordat we die herfstalmanak weer op ons nachtkastje leggen, denken we liever nog even terug aan al die mooie en leuke dingen die we de afgelopen zomer hebben gedaan. Net zoals Shelley Fabares dat in de jaren 60 deed in het volgende hitje The Things We Did Last Summer.

We blikten nog even terug op de zomer met Shelley Fabares en The Things We Did Last Summer. Maar als het herfst is, dan betekent dat dat de zomer weer voorbij is. Iets waar de vorig jaar overleden Gerard Cox ons ook al eens fijntjes op wees in zijn grootste hit. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Een bewerking was dat van City of New Orleans, een song van Steve Goodman. Maar omdat deze uitzending vandaag rond het thema herfst draait, is de uitvoering van Gerard de versie die ik je vandaag laat horen. Hier is nog eens Gerard Cox met als inleiding dat ook nu nog altijd onweerstaanbare vrouwenkoortje.

Liedjes waarin we de zomer uitzwaaien. Dit was Gerard Cox met zijn onverwoestbare klassieker over het einde van de zomer, met de herfst als metafoor voor ouder worden en voor de weemoed waar dat seizoen symbool voor staat. Maar om op die voorbije zomer terug te komen, in januari van het jaar 1974 werd de fraaie song Summer is Over een bescheiden hit voor Dusty Springfield, doordat Radio Veronica dit nummer toen gebruikte bij acties voor het behoud van de populaire zeezender.

Je luistert naar Groovin' en ik probeer vandaag om er een sfeervolle najaarsuitzending van te maken. En met muziek van uitvoerenden als Dusty Springfield en Frank Sinatra gaat me dat vast lukken. Van zijn album September of My Years uit 1965 is dit die laatste met een lied van Kurt Weill over de septembermaand die tegelijkertijd de vergankelijkheid symboliseert. Oorspronkelijk te horen in de Broadway musical Knickerbocker Holiday uit 1938, maar dit is dus Sinatra in 1965, zo'n 27 jaar later dus. Well.

Stemmige herfstliedjes op je lokale radio. Dit is Groovin' met de herfstuitzending van 2026. En na Sinatra's September Song beluisterden we de Amerikaanse singer-songwriter Stephen Day met Autumn's Song. Een lied dat zo'n 10 jaar geleden het licht zag. Van nog recenter datum is dit de zangeres Esther van Hees, die vandaag een kort liedje van Dr. Anders P. ten gehore brengt, afkomstig van haar recentelijk verschenen album Nazomer, is dit de titelsong.

Het is oktober en het is herfst van deze recente opname van Esther van Hees. Nu naar de jong overleden Eva Cassidy, die hier een mooie live-uitvoering ten gehore brengt van Autumn Leaves. Een titel die in deze herfstuitzending van Groovin vanzelfsprekend niet mag ontbreken. Hier is Eva Cassidy met haar vertolking van de evergreen Autumn Leaves. Een stemmig liedje dat past bij het seizoen

0: Veel vrouwen die over de herfst zingen vandaag, zou het seizoen ze aanspreken, die dromerige dames. Het lijkt erop, want ook Ellie Niemann zong in 1966 over het najaar. Het lied werd pas 2 jaar later op single uitgebracht, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bedrijf Schippers Hijswerktuigen, waarvan akte. Hier is Ellie zonder Rickert deze keer.
1: Wie?

Ellie Nieman, volgens mij heeft ze me ooit nog eens ontvriend op Facebook, maar dat terzijde. Want Julie London ondertussen, die heeft wel zin in de herfst. En in de oktobermaand, zo leerden we 1956, uit de volgende titel van haar album Calendar Girl. Een lied waarin ze verlangt naar een amoureus rendezvous in de sfeervolle oktobermaand. Geniet van het sensuele stemgeluid van deze onweerstaanbare diva. Hier is Julie London.

I caught him in the autumn, zo zong hoezepoes Julie London, die kennelijk een man had gevangen in haar web. En na dit Amerikaanse zuchtmeisje, nu naar een Franstalige zangeres uit diezelfde categorie. Uit 1966 is dit Françoise Hardy met nog zo'n veelbelovende romantische ontmoeting in de herfst. Rendez-vous d'automne.

Je hoorde achtereenvolgens Françoise Hardy met Rendez-vous d'automne en Yves Montand met zijn uitvoering van Les Feuilles Mortes, in 1945 als een gedicht geschreven door de Franse surrealistische dichter Jacques Prévert. Later zorgde Joseph Kosma voor de muziek die het tot een wereldhit zou maken, met uitvoeringen van artiesten als Frank Sinatra en Nat King Cole. En die laatste gaan we nu beluisteren. Hier is de Engelstalige versie van Les Feuilles Mortes

Je hoorde Nat King Cole in de gelijknamige film Autumn Leaves, of hoe het gedicht van Prévert na een Frans chanson nu ook een Hollywoodfilm van een titel voorzag. En tijd voor een stukje klassieke muziek nu met Antonio Vivaldi.

Uit de vierjarige tijden, een cyclus van vier vioolconcerten, gecomponeerd door Antonio Vivaldi, hoorde je het derde deel, L'automne, oftewel de herfst. Maar het wordt tijd voor een tango nu, een instrumentale, die lang geleden door Louis Camblore en zijn Musette-orkest aan het Bakkeliet werd toevertrouwd. En de titel van dit instrumentale juweeltje is Otoño en Biarritz. Oh,

veel muzikale verrassingen in deze herfstuitzending van Groovin. En van deze fraaie instrumentale muziek naar het Franse chanson nu, met een gedicht van Paul Verlaine dat op muziek werd gezet en dat hier muzikaal ten gehore wordt gebracht door Georges Brassens.

En met het gedicht van Paul Verlaine besloot ik deze stemmige herfstuitzending van Groovin. Mij rest nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. Elke maandag van 8 tot 9 is dat. En op donderdagavond dan hoor je Groovin op Breda Nu. Volgende week dan is het thema in Groovin houden van en vooral samen zijn. Dus dat wordt een liefdevolle uitzending. Ik begroet je graag dan weer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway-shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Nee, het is vandaag niet de 11e van de 11e, maar de 10e van de 10e. Ik kan het ook niet helpen. Hey, leuk dat je erbij bent. Ik ben Robbers Niemeyer. Ik ben tot 1 uur aan jouw apparaat met de leukste gouden ouwe weer. Yo, we zijn begonnen met Abbott Hammond en de Free Electric Band. Zo, de start is alweer geweest. De top is al af, moet ik wel zeggen. Nou ja. Leuk dat je erbij bent. De tweede in de rij, de Crusaders. Hier is

heerlijk als je zo piano of gitaar kan spelen. Oh, lekker. We zijn begonnen met de Crusaders en Street Life. Hier zojuist Dire Straits 1979 van het album. Lady Writer was dat de titel van de plaat. Zometeen een hele mooie gouden van Procol Harum. Maar eerst deze hele mooie plaat van Amy Winehouse.

begonnen met Amy Winehouse. Juist hoorde je Program Hell met A Wider Shade of Pale. Hoog genoteerd in de top 2000, die weer in december te beluisteren is. We zijn toegekomen aan onze vernieuwgouden oude. Dat is een volle plaat van het singeltje. En dit keer deze maand is het Tol Hansen, oftewel Hans van Tol zoals hij heet. Zijn doorbraak in 78. Hier is Big City.

0: so pretty.
1: Succesnummers met Robert Sneermanni.

De titel mag je maar één keer raden, hoor. Ik weet zeker dat je het goed hebt. Lilian hoorde je. En fuck you. Heerlijk om dat te zeggen. Even dat Tolle Hommels en Big City van de CNR-label draaiden, wat 78. Hij schreef het trouwens zelf. Het leuke is dat dit plaatje het eerste zijn schilderij te zien was. Hij schilderde ook heel veel. Vorige week had hij zijn eerste plaatje. Ik heb mijn piepertje ingeslicht. Nou ja, zometeen Gerven Londen, eerste koers. Hello.

0: Dat waren dan de koers. Goedemiddag, Ger.
1: Ja, goedemiddag. Dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend in Breda hebben we een mix van zon en wolken met een enkele bui. En de temperaturen zijn wat frisser, 14, 15 graden. Er staat een matige westenwind en de nachttemperaturen zijn 8 tot 10 graden. En na het weekend in Breda hogere temperaturen. Mooi herfstweer met 17 tot 19 graden. Tot zover het weekend weerbericht op Breda nu.
0: Ah, heerlijk joh. Het mag voor mij niet warm genoeg blijven. We gaan terug in de tijd. Hier is Iron Horse.

nog net in de jaren 60, hoor. Deze plaat, 1969 van Dave Doji, Bicky McIntitch en The Legends of Xanadu. Zo, heel mond vol. Daarvoor zat Iron Rose en Sweet Lou Louise. En dit zijn The Flash en The Ben en Hayes en Peter. The morning.

0: mooie wereld, maar wij maken er alleen zo'n zooitje van, hè? Ja, dat is helaas zo. Hans is inmiddels ook in de studio. Goedemiddag, Hans.
1: Een hele goede middag op deze zaterdag 10-10 in het jaar 2026. Wat gaan wij zo meteen doen? In het derde uur de top 10 behandelen. En we gaan dit keer terug naar de jaren 80. En natuurlijk niet te vergeten in alle drie de uren de straatvraag. In de tweede uur een lijfuitvoering. En in het eerste uur draaien we niet één, maar we draaien twee remixen. Zowel eentje van Level 42 als eerste, als een hele mooie andere. Welke dat is, blijf luisteren. En het is mijn beurt weer, geloof ik.
0: Dankjewel, Hans. Halen.

Dit rijtje van twee zijn begonnen met Kansas en Dust in the Wind. Zojuist hoorde Elton John en Dua Lipa. En Cold Heart hier bij Breda Nu. We zenden uit op 107.3 FM. En via de DAB+ kanalen zijn we uiteraard te beluisteren. En via het internet. Dit is Robbie Williams. Dit

Je hoort het Frans Halsema en zondagmiddag Buitenveld hier bij Breda nu. De laatste voor vandaag. Ga ik instarten. Ik ga je een heel fijn weekend wensen. Veel plezier zometeen met Hans Kopier. Die hoor je de komende 3 uur. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat de energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
9: Dit is nou echt typisch Hans.

Ik dacht, laten we deze zaterdagmiddag eens anders gaan beginnen als anders. Level 42 in een 12-inch uitvoering en The Lessons in Love hier op Breder Nu Radio. Robert, bedankt natuurlijk nog voor het afgelopen uur. Succesnummers en tot 4 uur zul je het moeten doen met mij en de muziek natuurlijk. We gingen net terug naar 1986 met Level 42. Dit komt uit 2001 en ze gaan voor de derde keer al. Nou ja, ik vind het knap. Het Koning Boudewijnstadion in België vullen. Hij is 60 jaar geworden en hij dacht van laten we dit nog één keertje doen. En ik geef hem groot gelijk. Die zijn de heren van Clouseau. Oftewel Chris en Koen. En ze hebben het over dansen uit 2001. Daarna Sting, I'm an Alien.

zo is het. Oh, oh, oh, ik ben alien. Stinkdraaider. Het is 1988 alweer, zeg, met die wereldhit. Tegenwoordig doet hij heel veel met Shaggy. Moet je maar eens kijken op YouTube of zo. Daar staan hele leuke films op. Met leuke liedjes die ze dan samen doen. Liedjes van zowel de Police als van hemzelf. Dus zoek dat maar eens op. Dan komt het zeker helemaal goed. Straks hebben we nog de prijsvraag, wou ik zeggen. Nee, we hebben straks de straatvraag natuurlijk. Dat mogen we niet vergeten. En we hebben een 12 inzet voor u. Die allemaal nog wat horen deze middag op deze zaterdag. Maar eerst terug in de tijd, 1982 uit de film Rocky. Je kent hem, hier is Survivor van Eye of the Tiger.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: 1985 alweer voor Cock Robin en When Your Heart Is Weak.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij ervan als fulltime werken de norm wordt?
2: 5 dagen werken. Goed. Vind ik wel goed. Dat is altijd geweest en dat moet gewoon zo blijven.
3: Idioot. Verschrikkelijk. Het ideaal voor iedereen zou moeten zijn dat je zo min mogelijk hoeft te werken, want werk is niet je leven.
4: Als je zelf niet weet wat werken is, dan is het niet moeilijk om erover te oordelen. Hè? Hij hoeft alleen maar op zijn stoel te gaan zitten. En dat doen ze vaak ook nog slapende. Dus wat dat betreft, nee, daar ben ik het niet mee eens.
5: Minimaal 40 uur in de week mogen werken en minder zeuren.
6: Als jij een bepaalde baan hebt waar je gewoon je werk in een bepaalde tijd af kan maken, daar gaat het toch om. Het gaat er niet om, vind ik, hoe vaak jij op de plek van bestemming bent of wat dan ook. Als je werk af is en goed is, prima.
7: Ik werk ook 5 dagen, dus waarom niet mensen?
8: Dus dan vind ik 5 dagen werken prima. Want anders loopt het toch maar achter die computer en met die telefoontjes in de handen niks te doen. Laat ze iets nuttigs doen.

Mocht je trouwen gaan, dan kun je deze plaat altijd draaien uit 1997. De band zonder naam. Inderdaad, en dat draaiden we uit Volendam natuurlijk. En daarvoor hadden we de straatvraag. Wat vind jij ervan als fulltime werken de norm wordt? Hey, het is zaterdag, het is mijn zesde dag al.

The Bellamy Brothers. And if I said you had a beautiful body. No way! Het is tijd voor de 12 inch van de week. En zoals je weet doen we dat altijd in het eerste uur. En we hebben er al eentje gedraaid. Oké, ik weet het als eerste. Met Level 42 en The Lessons in Love. Maar dit is een hele andere. We gaan terug naar de jaren

we draaiden er zo weer twee achter elkaar. De 12-inch, oftewel de remix-uitvoering van The Real Thing en Can't Get By Without You. En daarna draaiden we even een lekkere Nederlandstalige plaat uit 1991... die we al lang niet meer gehoord hebben op je radio. Oh, Watermoeskoen en Roodkapje, ja. Zometeen nog een leuke Nederlandstalige plaat. Maar eerst, muziek van Toto. We gaan terug

een van de vele zangers die ze hebben gehad natuurlijk. Dodo en Out of Love uit 1990 alweer. Wat is dat dan toch alweer? Praten we over 10, 20, 30, 36 jaar moet je nagaan. En als we nog verder teruggaan, ja, dan hoor je dit. Een hele mooie plaat van John Denver natuurlijk. Hier is het uit 76.

0: van die grote hits uit de jaren 1976. John Denver en Annie Song draaiden we hier op Breda Nu Radio, want daar luister je naar. Dit was trouwens wel de ene laatste plaat voor dit uur. Wat gaan we in het volgende uur doen? We hebben een live uitvoering en natuurlijk een straatvraag, zoals we dat iedere week doen. En ik kwam een Nederlandse plaat tegen. En ik moet eerlijk zeggen, normaal hou ik niet zo van Dean Sanders of van Frank van Etten, zeg maar. Maar luister maar eens goed naar deze plaat. Wat mij betreft tot zometeen, naar de commercials, het nieuws natuurlijk en de verkeersinformatie.
1: Hey!

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
10: Dit is nou echt typisch Hans.

0: Welkom alweer bij het tweede uur op deze zaterdagmiddag 10 oktober, oftewel 10-10-2026. En we begonnen met Ronan Keaton en Life is a Rollercoaster alweer uit het jaar 2000. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben de straatvraag en een lijfuitvoering natuurlijk.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Typisch Hans.

1972 alweer voor Don Rosenboom en Swimming into Deep Water. Het 72. En daarvoor gingen we terug naar 2018 inderdaad. Veel korter bij Suzanne Freek en die mooie plaat natuurlijk Als het avond is. Ik luister nog steeds naar Typisch Hans hier op Reden Nu Radio.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: En zo heet het net, The Give Me The Night uit 1980. En inmiddels is het wel weer de hoogste tijd voor iets anders, namelijk...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij van het gebruik van afslankmedicatie?
2: Ik vind dat je de toevoegingen in producten... dan moeten de leverancier zelf maar eruit halen. En dan heb je op een natuurlijke manier dat mensen niet zo dik worden.
3: Als mensen dragen daar goed bij voelen, moeten ze het zeker doen.
4: Als het echt nodig is voor de mensen, prima.
5: Ik ben er niet op tegen. Dan moet ieder voor zich weten. Alleen die spullen die ze gebruiken voor suikerpatiënten, daar ben ik wel zwaar op tegen.
6: Als het medisch nodig is, ja, doe het. Als het echt je leven heel erg gaat verbeteren. Maar zo komt het niet in de media en zo heb ik het ook niet echt gebruikt gezien.
7: Als het nodig is, vind ik het een goed iets. Maar je moet het niet per se zelf gaan doen als het niet nodig is eigenlijk, zeg maar.
8: Ik heb het idee dat het toch heel erg veel opgehemeld wordt voor mensen om, laten we zeggen, op een onverantwoorde manier een bepaald schoonheidsideaal te bereiken.

Dan gingen we terug naar het jaar 1996 met Michael Jackson en They Don't Care About Us. En daarvoor de straatvraag natuurlijk. Wat vind jij van het gebruik van afslankmedicatie? Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk niet voor, maar ik ben ook niet tegen. Dus ik denk dat dat iedereen voor zichzelf moet weten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En van 1996 gaan we even terug naar 1994. Hier is Laura Pausini. Ken je ze nog? Dat mooie Strani.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

gingen even naar Friesland. Even een stukje rijden hier vandaan. 1999 alweer, zeg. Wat is dat lang geleden? De Kast. Ze hebben mooie platen gehad. En dit was er eentje van In de Wolken. Na de volgende plaat, dan is het de hoogste tijd voor de live-uitvoering voor vandaag. En ik ga ook nog de plaat promoten. Ik heb het al vorige week gedaan en ik doe het deze week weer. Of je het er nou mee eens bent of niet, zou ik zeggen. Hier is China Eastern.

0: de gelijknamige James Bond film natuurlijk uit 1981 alweer. Miss China Eastern en dat mooie For Your Eyes Only. Een van de items die we altijd doen en die gaan we ook doen en dat is...
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

Mr. Peter and Ray hoorde je op je radio met Mysterious Girl. En daar zat nog een stukje tekst in van Sweat met Alalalalong. Zoals je weet doe ik al 2 weken ben ik een plaat aan het promoten waarvan ik hit eigenlijk vind. Dit moet gewoon een hit worden. Ik ga hem ook naar diverse mensen sturen, maar ik laat je er nog 1 keer van genieten. Hier is Von Wecko uit België. En dat mooie.

vuil. Sommige dromen fluisteren zacht, maar laat ik je nooit meer los. En ergens achter die gesloten deur staat iets waar ik altijd van droomde. Ik hoef alleen nog maar

Wat een plaat. 2026, hij komt uit België. Von Wecko en I Wanna Feel the Flame was dat. Oh jee, wat is er aan de hand, jongens?

1988 met Madonna en Like a Prayer. De ene laatste plaat van het tweede uur alweer op deze zaterdag 10 oktober. Oftewel 10-10-2026. We kunnen er nog eentje voor je draaien. Daarna gaan we naar de commercials, het nieuws en de verkeersinformatie. En zijn we nog een uurtje bij je terug met de straatvraag. En we gaan de top 10 behandelen en draaien de nummers 1, 2 en 3.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
11: Dit is nou echt typisch Hans.

In 1982, June Lodge, Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. En Prince Mohammed kwam veel te vroeg door een overdosis te overlijden. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar het blijft nog steeds een geweldige plaat inderdaad. De tweede plaat, zoals je weet, altijd zo'n Nederlandstalig. Hier is Cadans. En er zijn dagen dat ik je vergeet.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Gareth Gates en Any One of Us uit 2003 draaiden we. Wat gaan we dit uur nog meer doen? Over twee platen dan hebben we... Nee, over twee platen hebben we inderdaad de straatvraag. En we gaan zo meteen ook nog de top 10 behandelen. En we gaan dit keer terug naar 1984. Maar voordat we dat doen, eerst nog even deze mooie plaat van de Babies.

0: We draaiden als eerste uit 1979 de Babies en Every Time I Think of You. En dit was natuurlijk Kylie Minogue uit 1988. En je ne sais pas pourquoi, dat hoorde je allemaal hier op Breda Nu natuurlijk. Inmiddels de hoogste tijd voor...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij van strengere eisen voor hondenbezitters?
2: Vind ik eigenlijk wel goed. Ik denk van grote honden misschien, zijn misschien wel moeilijker om te temmen of zo. Of ja, hoe kun je dat noemen?
3: Ja, prima. Ik heb geen hond. Laat ze in godsnaam naar een cursus gaan.
4: Hoezo zegt hij dat zo?
3: Ja, vind ik het prachtig. Ze scheiden een heleboel honden, dus laat maar.
5: Ah, vind ik een heel goed idee. Ja, ik zie veel honden loslopen. En ik ben zelf helemaal geen hondenfan. Dus ik vind het altijd wel fijn als ze aangelijnd zijn.
6: Verplicht is natuurlijk raar, maar dat zou wel heel nuttig zijn. Heel zinvol.
7: Ik moet niet erg vinden. Ik heb zelf altijd boksers gehad. Goed opgevoed. Goed afgericht. Dan kan je er overal mee komen.
8: Ik vind niet per se dat het verplicht moet worden, maar ik vind het altijd wel eigenlijk een slimme. Want je hebt altijd wel mensen dat die honden niet echt per se aan de lijn kunnen houden.
9: Nou, ik vind het op zich wel goed. Ze geven aan dat de pitbullachtigen altijd gevaarlijk zijn. Maar als je ze netjes opvoedt, hoeven ze helemaal niet gevaarlijk.

Inderdaad, haar ogen gingen helemaal open. Inderdaad, de Ace of Base en I Saw the Sign rijden we hier op Breda Nu Radio. Want daar luister je naar. Over twee platen, dan gaan we de top 10 behandelen van 1984. En dan hoor je ook welke week we gaan. Maar eerst tijd voor een hele mooie Nederlandstalige plaat.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

186 alweer voor UB40 en Sing Around Song. En dat betekent dat het inmiddels wel de hoogste tijd is voor de top 10 die we gaan behandelen. Inderdaad, we gaan de top 10 behandelen van 1984, week nummer 40. Hoe zag die eruit? Nou, op zich best wel leuke nummers. Ook UB40 trouwens zie ik. Maar dat wist ik natuurlijk al. Van 4 naar nummer 10 ging de Ray Parker Jr. met de Ghostbusters in de 9e week dat hij erin stond. Dane DeMunk met Mijn Stad ging van 5 naar nummer 9 in de 7e week. Dan 3 weken stonden ze erin. UB40 met If It Happens Again van 12 naar nummer 8. Van 8 naar nummer 7 in de 5e week Roberto Giacchetti and the Scooters en Make Me Cry. De Bronski Beat ging van 11 naar nummer 6 in de 3e week met Why. En de Everly Brothers met A Wings of a Nightingale ging van 9 naar nummer 5 in de 4e week. Van 6 naar nummer 4 Level 42 en Hot Water. En dat betekent dat we inmiddels toe zijn aan die top 3. Die gaan we non-stop voor je draaien. Hier zijn de nummers 1, 2 en 3.

was hem dan de top 3 van deze week. En hoe zag hij eruit? Op nummer 3, Gloria Estefan en Dr. Beat uit 1984. Was toen de Miami Sound Machine met als zangeres Gloria Estefan. Stevie Wonder op nummer 2 met I Just Call to Say I Love You uit 1984. En nummer 1, George Michael inderdaad. En dat mooie Careless Whisper. En dat was hem dan voor

Marco, Damien en de rest eromheen natuurlijk. En wat betekent HW? Dat betekent het wordt toch niks zo show. En het wordt meestal wel wat, maar er zijn uitzendingen. Ja, dan is het helemaal niks. En ik ben benieuwd wat er vanavond weer is. Dus tussen 8 en 11 HW TNS met Marco en Damien. Voor mij zit het er weer op. Ik ben er weer volgende week zaterdagmiddag tussen 1 en 4 met de hits. En jou natuurlijk heerlijke gouden ouwe en de straatvraag. Een top 10 en niet te vergeten natuurlijk een live uitvoering en een remix. Mijn laatste plaat komt uit 1991. In no time. Ik wens je een fijne week.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: I used to be so

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Ah.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: It is if everyone dies alone.
9: Does that scare you?
8: I don't want to be alone.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigde ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-katholieke kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Hallo, ga jij?

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lijkt wel zondag. Huh? Lijkt wel zondag.
1: Oh, ja, Jezus komt.
0: Kom ook lopen op water, hè? Ja. Wat een goede paard eigenlijk. Milk Inc. en Walk on Water.
1: Begint aan het
0: begin. Ja, serieus. Aan het begin van de nieuwe HWTNS. Zo, nou van harte welkom. Het is om precies te zijn zaterdag de 10e oktober 2026.
1: Zo, jij houdt er goed bij.
0: Ja, nou, ik heb daar een toeltje voor.
1: Oh joh.
0: Telecomputer. Oh. Die houdt dat voor mij bij. Dan weet ik tenminste wat voor dag het is en hoe laat en al dat soort dingen.
1: Je bedoelt zo'n heidens apparaat.
0: Ja, zo'n heidens apparaat. Ja, dat is inderdaad wel een goeie van jou. Het is een heidens ding. Goed.
1: Dus.
0: Nou, van harte welkom. De toon is weer gezet.
1: C-majeur vandaag of mineur?
0: Sorry?
1: C-majeur of mineur?
0: Geen idee. Ik ga zelf even kijken, want ik moet jou schakelen natuurlijk. Dat vergeet ik al.
1: Ja, dat hoeft helemaal niet.
0: Jawel, dat moet wel.
1: Kijk
0: eens, jij bent in beeld.
1: Ja, poepoe, en dan blijf ik weer 3 jaar in beeld staan.
0: Nee, ik zet ook Martijn even in beeld.
1: Oh, hey Martijn.
0: Hartstikke leuk. Iedereen komt gewoon in beeld. Hier zo, kijk, Martijn doet even mee. Dus, maar goed, wat gaan we eigenlijk doen vanavond?
1: Oh ja, redactievergadering. We hebben een brede update. We hebben vooral geen popnieuws, maar dat doen we al jaren niet meer. Maar
0: okay, zeg, waarom blijf je het doen?
1: Gewoon omdat. We hebben een jukebox.
0: Oké.
1: Okay. Even de agenda doornemen. Gewoon een even herhaling, want hij is niet veranderd, toch?
0: Nee, volgens mij niet. Maar,
1: nee, dat weet ik wel zeker of niet.
0: Nee, dat is niet waar trouwens. Er is wel vooral veranderd. Heb jij niet goed opgelet?
1: Is er wel bijgekomen?
0: Ja, er is wel bijgekomen. Je hebt gewoon niet opgelet. Oh, dit weet ik zelfs al. Ik kan nagaan. Maar dit weet je echt niet.
1: Dan heb ik echt niet goed opgelet, nee.
0: Nee, want er is echt wel bijgekomen ergens in, volgens mij 28 november, als ik me niet vergis, is er wel bijgekomen.
1: Hé, hey, dikke prima.
0: Ja, toch? Dus er komt nog, af en toe komt er nog wat bij. Het is echt serieus. Ja.
1: Nee, ik snap het. Verder. Een vergeten liedje. En ik zei vorige week, zullen we weer eens een keer een cover en het origineel doen?
0: Nee, dat kunnen we wel doen.
1: Top cover en het origineel is.
0: Het is lang geleden dat we dat gedaan hebben.
1: Inderdaad.
0: Als ik nog maar weet hoe dat moet.
1: Ik hoop het voor je, ik hoop het voor je. Hey, en ondertussen staat Feyenoord AZ 2-0 voor Feyenoord.
0: Gewoon kijk, en dat is hoe het hoort. Hey.
1: Ik krijg nou net gewoon een melding.
0: Ik ben blij dat je het vertelt.
1: Nou, alsjeblieft.
0: Het heeft NAC gisteren gedaan.
1: Ik heb geen idee, waarschijnlijk verloren.
0: Nee joh, doe niet zo lullig over NAC. De gasten proberen het ook iedere keer weer.
1: Verrek, ze hebben gewonnen.
0: Nou, met hoeveel?
1: 1-0.
0: Dat vind ik heel wat.
1: Tegen MVV, dat is Venlo toch?
0: Nee, Maastricht. MVV is Venlo. Maastricht, sorry. Venlo, goed.
1: Oh ja, VVV is Venlo.
0: Ja, VVV is Venlo, ja.
1: MVV, VVV lijkt allemaal op elkaar.
0: Ja.
1: Verrek, ze staan vijfde.
0: Toch even ze gaan Eredivisie spelen. Dat
1: hebben ze wel eens vaker geprobeerd.
0: Ja, het werkt ook niet echt. Ach ja, laat wat hopen voor ze. Zou leuk zijn af en toe. Hè? Toch, nou,
1: dan lopen ze weer te juichen door de straten.
0: Ja, door de... Nou, daarover gesproken.

0: David Guetta en Crazy What Love Can Do. Hij zingt het niet zelf uiteraard.
1: Nee, dat, dat is zeker. Sorry, ik bedenk me nou net dat ik wat vergeet. Om jullie even een bak koffie aan te bieden. Martijn, koffie? Nee. Ja, mag ik ook koffie?
0: Ik heb nog een bekertje.
1: Je hebt nog een bekertje? Ja, joh, ik pak wel
0: een nieuw bekertje.
1: Ja, ik pak wel een nieuw bekertje.
0: Maar nieuw karton, hè? Dat is...
1: Ja, karton, natuurlijk, met een laagje plastic erin.
0: Dat mag toch niet uit? Oh, ja, dat mag wel. Natuurlijk officieel
1: dat mag
0: niet meer.
1: Mag officieel niet meer.
0: Ja, maar je mag niet vloeken ook. Dus,
1: nee? Nee. God verbood ons te vloeken.
0: Ja, dat een beetje. Ja. Even voor de duidelijkheid.
1: Onze buurman is er niet, zag ik.
0: Nee, die is er vanavond niet. Die heeft zich netjes afgemeld ook. Hij zei tegen me, joh, ik ben er even een avondje niet.
1: Ik vind het echt niet kunnen.
0: Nee, ja, dat snap ik ergens wel.
1: Moet niet kunnen.
0: Ik moet heel even vertellen, mocht je vanavond even iemand horen kuchen, weet ik veel wat. Ik heb een beetje de blaftyfus. Daar kan ik weinig aan veranderen.
1: Jij?
0: Ja, het is nou eenmaal wat het is. Vandaar dat je me ook even een paar dagen niet hoorde in de middag. De koffieautomaat doet het.
1: Ja, goed hè.
0: Maar ik heb een klein beetje last ervan. Dus dan weet je dat...
1: We hebben bijna medelijden met je.
0: Dat hoeft niet. Er is nergens voor nodig.
1: Ik
0: maar
1: zeg ook al, bijna.
0: Ik ben ook wel eerlijk dat ik het even moet vertellen natuurlijk. Hè. Dat is wel de andere kant weer.
1: Zoals gezegd, bijna medelijden, net
0: niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat zeg ik. Goed. Hey, moeten wij nu al de nieuwe naamgebruikers tegelijk ook doen?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag inderdaad. Goedenavond ook bij Zuidwesten Baronie.
0: Ja, dat bedoel ik. Want ik zag van de week een artikeltje op de tv voorbij komen dat ik zoiets had van weten tegenwoordig anders.
1: Ja, inderdaad. Nou, tegenwoordig heten we anders. We zijn in ieder geval met radio zijn we nog wel even een tijdje gewoon Breda Nu en blijven we nog apart. Ja, maar je zal steeds meer zien inderdaad van Zuidwesten Baronie. Dat is de nieuwe naam van de samenwerkende lokale omroepen, wat de streekomroep moet gaan vormen. ORTS en ATV en AFM.
0: Ja, dat is inderdaad. Vraag. Moet ik dan dit liedje starten? Is dan even de vraag voor mij eventjes een klein stukje even dit? Of hoort dat er niet bij?
1: The fuck?
0: Zegt dit je niks?
1: Let op, deur is geopend. Verwijderhoek.
0: Oh nee, dat hoort er niet bij. Dus nee, maar dat gaan we. Dus wel meer van merken, begrijp ik.
1: Dat vermoeden heb ik wel, ja.
0: Nou, leuk, denk ik.
1: We gaan het merken, ja. Bevestig uw keus.
0: Wat ben je nou allemaal aan het doen?
1: Ja, dat kakding, daar heeft er gewoon zin in. Nou, maar nou wel.
0: Oh, het gaat nu wel lukken?
1: Ja hoor, we hebben zo.
0: Daar hebben wij dus al de hele avond last van. Hè? Wij moesten er net ook twee keer drukken.
1: Heb je er vaak? Nee, in ieder geval. Nou ja, laat maar zitten.
0: Doe dat nou niet gewoon smeren, man. Zometeen komt er een brede update aan. Eerst even aandacht voor Ilse de Lange.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Roxy Dekker, Roxy Rowe en Bare Minimum. Ik vind het een heerlijk liedje weer van Bare Minimum.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind het ook niet verkeerd.
0: Nee, hè? Het staat op haar album Superstar trouwens. En die heb ik nog niet op vinyl. Mocht je iemand een cadeautip weten, bij deze. Ik heb haar album Mama I Made It, heb ik bijvoorbeeld wel op vinyl. Hè? Dus,
1: Oh,
0: dat wist je niet?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee, die heb ik serieus op vinyl. En die kreeg ik.
1: Van wie dan?
0: Van Nina. Die gaf die aan. Nina en Robert, ik moet het wel goed zeggen. Want die gaven aan me zo van... dit vind jij te gek. En ja, dat is ook zo. Dat klopt ook. Ja. En Superstar is dan het nieuwe album. Die moet ik nog even binnen zien te krijgen. Dus dat gaat ook nog wel gebeuren, hoor.
1: Ja, ben ik ook wel bang voor, ja.
0: Hoezo bang?
1: Nou, laat maar zitten ook.
0: Nee, ja, ik ben nu wel benieuwd.
1: Laat maar zitten, laat maar gaan.
0: Nee, ja, het is toch...
1: Laat maar waaien, laat maar waaien.
0: Dat is Pater Moeskroen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus ook wel leuk. Dus kunnen we ook nog wel eens een keer draaien. Niet vanavond. Nee, misschien. Ik beloof niks. Zometeen komt er een brede update aan. Kun jij een kleine...
1: kan ik niet.
0: Oh, geen sneak peek?
1: Nee, want ik heb mijn andere laptop nog niet.
0: Oh, nou, dan gaan we dat zo meteen horen. Geen sneak peek van wat er in de brede update zit. Ach, maakt niet uit. Dit is wel de nieuwe van King Fisher. Die heet How Lonely. Je hoort hem hier.

0: Ik heb even een vraag aan jou. Weet jij waar dit op gebaseerd is, dit liedje?
1: Nee.
0: Dat Overdrive, dat melodietje herken je niet?
1: Nee.
0: Nee ook. Let even op, dat komt hier vandaan. Even een klein stukje. Misschien herken je het dan. Zegt dit al wat of nog niet?
1: Nee.
0: Dan moet je zo opletten, komt het pingeltje erbij wat je misschien wel herkent. Even een klein stukje. Even in het kader van jouw cover en het origineel. Kim Wilde is dit in Cambodia. Daar komt het vandaan.
1: Aha.
0: Dat wist jij. Ik zie je blik dat je dit oprecht niet wist. Dat vind ik leuk. Dus nou ja, daarom. In dit programma steek je ook af en toe wat op. Behalve sigaretten. En dat is natuurlijk heel positief.
1: Nou. Ik zag hier net wat op de. Niet verstel zijn op hoogte in. Nou ja, het zal wel.
0: Wat staat er?
1: Nee, er staat iets met niet verstel, nog wat. Dus die poot zal wel niet verstelbaar zijn. Wel leuk.
0: Oh, nou, dat is fijn.
1: Dat betekent dat op ieder moment...
0: Het hele zootje kan storten.
1: Nou, inderdaad.
0: Wat een feest, hè. Tijd voor een brede update voor de heleboel in elkaar zakt. En uit het werk van Alexander Rokven leest voor Damien van Gageldonk.
1: Paul de Bla blijft voor een derde termijn. En dat betekent dat hij nog 6 jaar burgemeester blijft van Breda. De gemeenteraad heeft een positief besluit afgegeven over de herbenoeming. De Bla is blij met het besluit. Hij laat weten dat hij zich thuis voelt in de stad en gehecht is geraakt aan de mensen, buurten en dorpen. De officiële herbenoeming vindt plaats in maart volgend jaar. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn 100 soorten en smaken te vinden. Diegene die nog wil wachten tot de intocht moet wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land.
2: Daar is feest!
1: De politie heeft een grootschalige monoactie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in de andere auto's kijken. In totaal zijn er 209 bekeuringen uitgeschreven.
0: En wij zetten dit uit de stereo.
1: Een automobilist is tegen een lantaarnpaal gereden op het Heuvelplein in Breda.
0: Hier, de inzittende van
1: de auto... Oh ja. De inzittende van de auto raakte beide licht gewond. Het voertuig liep zware schade op en moest worden afgesleept. De politie heeft het stuk een korte tijd afgesloten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.
0: Gewoon iemand die niet uit zijn doppen keek, denk ik dan op mijn beurt. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond is het aanvankelijk in heel het land buiig. Hier kan ook lokaal een klap onweer voorkomen. Onweereffect. Dankjewel. Gedurende de avond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden van het land af. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. En later wordt het ook in het noorden weer droger. Dat is feest, zeg hé. Laten we eens kijken naar het verkeer. En dat komt van de ANWB.
1: Inderdaad, in de ganse landen staan er 10 vertragingen. Geen echte file overigens, want het is 0 kilometer. Enkel en alleen werkzaamheden, onder andere op de A27 Breda richting Gorinchem, tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Daar is de Merwedebrug dicht voor zwaar wegverkeer boven de 3500 kilo. In beide richtingen Loosterwijs. Ja. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht, tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht, is de Papendrechtse brug dicht.
0: Och, wat vervelend.
1: Ja. Ja, en dan zou je hopen dat... ze hebben de website geüpdate.
0: Oh, leuk. Kunnen we dan weer een mening erover geven of nog niet?
1: Nee, ik was kwijt wat ik nodig had. Fantastisch.
0: Ja, nou rustig.
1: Nou, maar aan de andere kant, één functie hebben ze wel weer in hier hersteld.
0: Oh. Wat
1: en
0: is
1: dat
0: functie?
1: Is nou dat is dat de kaart gewoon weer werkt. Dat is heel handig te zijn.
0: Ja.
1: In ieder geval actuele situatie op het spoor. Er zijn 2 storingen. Eentje tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam. Daar rijden geen treinen door. Zijn en wisselstoring duurt in ieder geval tot en met morgen 11 uur 's avonds. Verder rijden
0: op dit moment.
1: Dinsdag. Goed. Verder rijden er minder sprinters tussen 020 Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. Duurt in ieder geval tot 11:30, maar wordt waarschijnlijk morgen. Tot zover deze... En hopen we eigenlijk nog veel langer.
0: Ja.
1: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Voor mij hoeft er nooit meer de trein naar 020.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Seksplaat kan altijd. Ja, dat bedoel ik. In het kader van de Breda Pride natuurlijk deze. Heb jij nog over seks gehad vandaag?
1: Nee.
0: Nee? Maar moeten we dat doen?
1: Hoeft niet per se over mij.
0: Hey, ze komen met een goed idee en dan ben ik het ermee eens en dan ben jij het er weer niet mee eens.
1: Nee, dus ja, je mag hoor.
0: Ja, nee, maar, laat maar gaan. Als jij niet mee wilt doen, dan ga ik het er niet over hebben.
1: Laat maar gaan.
0: Lama's. Lama. Dat zou wel leuk zijn, hè? Een lama in de studio. Zo, ja. Dat is een idee. Zou dat passen hier, door de deur?
1: Gokje?
0: Ja?
1: Nee, denk het niet.
0: Een alpaca? Dat is een mini-lama.
1: Ja, nou, dat zou misschien nog wel kunnen.
0: Oh, dan doen we een keer een alpaca, dat is ook leuk. Dan doen we alpaca rijden door de studio. Dat lijkt me heel grappig eigenlijk om te zien. Ik weet niet of iedereen er blij mee is.
1: Maar dat is maar ook dan wat ik zit te denken.
0: Ja, kom ik weer met een goed idee en dan willen ze het allemaal weer niet.
1: Ik ben een beetje bang dat daar...
0: Maar aan de andere kant, met carnaval hebben we een keer een paard in de gang gehad.
1: Dat is wel waar, ja.
0: Dus waarom zou dit dan niet kunnen als wij graag een alpaca willen?
1: Ja, oké. Okay. Nee, ja. Dit is inderdaad een paar jaar geleden is dat gebeurd, ja. Een daadwerkelijk paard in de gang.
0: Ja, dat vond ik toch heel sterk.
1: Dat was wel een ding, hoor.
0: Ik zie Maurice nog kijken.
1: Ja,
0: staat in één keer hier een paard in mijn kroeg. Ja, ja. Leuk, hè? Het is maar goed dat dat in corona was en dat dat ding toch verder dicht was.
1: Ja.
0: Maar toch, het was wel heel apart.
1: Ja, het was heel grappig. Het was heel mooi.
0: Wij hadden het wel naar ons zin, ja, zeg maar. Dus een beetje...
1: We hebben er enorm om kunnen lachen.
0: Ja, wij vonden het geweldig.
1: Het was altijd hier.
0: Ik zie dat nog gebeuren. Want even voor de duidelijkheid, toen hadden we Bart Hephuis, was toen onze hoofdredacteur.
1: Ja,
0: Beppiehuis. En die zie ik nog zitten daar. Zij zegt van, daar moet je opletten hoor.
1: Ja, daar moet je opletten.
0: Kijk eens wat eraan komt. En er komt in één keer zo'n paard naar binnen gestormd. Ja. Ja, dat was echt hilarisch. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja,
1: ging lekker op ponykamp.
0: Ik heb niet zo gek veel met carnaval, maar dat vond ik leuk.
1: Ja. Dat vind ik dan nog wel een leuk geintje.
0: Ja, dat kon ik ook wel waarderen. En het kratje bij een van die DJ's. Hoe heet die DJ ook alweer?
1: Ja, DJ Ewout.
0: Ja, Ewout inderdaad. Ewout. Oh, dit moeten we misschien even uitleggen. Ja. DJ Ewout, beste jongen, even voor de duidelijkheid. Dat zeg je gelijk bij. Maar die niet heel groot.
1: Nee.
0: En hij kwam dus eigenlijk niet boven het meubel uit wat we hadden staan. Nee. Waar de DJ-apparatuur op stond. Dus die stond daar echt een beetje achter te verzuipen.
1: Ja.
0: En je zag eigenlijk nog maar net zijn handjes erboven uit. Ja. En daar kwam het eigenlijk op neer.
1: Ja, het zag er heel komisch uit.
0: Dus op een gegeven moment is er een omgekeerd cola-kratje naar hem toe gegaan. En daar heeft hij de rest van de avond op gestaan.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Dat was echt pure humor.
1: Ja. Die heeft ook langer mogen spelen, langer mogen draaien volgens mij op een gegeven moment.
0: Ja,
1: langer door zijn.
0: Dat was met Valentijnsdag, ik vergeet het nooit meer. Toen kwamen ze zelfs vanuit de horecagelegenheid waar wij toen zaten. De Prinsenbar, dat zeg ik zo eventjes, dan weet je welke ik bedoel. Toen we daar vandaan uitzonden, kwamen ze van die horecagelegenheid nog roosjes bij inbrengen. En weet ik het dan wel. Dat is echt serieus. Als je het terug wil zien, zoek het even op YouTube. Het staat er echt nog op. Doe dat om 11 uur vanavond eventjes. Ja. Dan ga je ook helemaal een stuk. Het was echt leuk.
1: Het was echt heel leuk. Het was mooi.
0: Zelfs ik vond die carnaval leuk. Nagaan.
1: Dat is toch raar.
0: Dat is toch heel raar inderdaad. Hey, over leuke dingen gesproken. Nee, dat ook ja. Over leuke dingen gesproken. Jasmin, je kent haar nog wel. Hier geweest natuurlijk. Toen ze verder uit had. Daarna heeft ze nog een nieuw liedje uitgebracht. Stuck in Yesterday. En inmiddels is haar EP uitgekomen.
1: Oh.
0: En daar staat weer een track op. Ja, serieus. Het is oprecht een hit. Hyperfixated.

Wat een goed liedje. De nieuwe single van Yes Man heet Hyperfixated. Het staat ook op haar gelijknamige EP. En hij is nu overal te vinden. Dus zometeen hebben we nog een cover in het origineel.

0: En Samba Adagio. Ja, zeg maar Adagio voor strings, maar dan op samba.
1: Ja.
0: Tenminste, denk ik.
1: Ja, precies. Dus goed. Nee, goed verhaal.
0: Lekker kort, hè?
1: Doen we niks mee.
0: Nee, dat is ook de bedoeling. We moeten er niet te veel mee doen. Heb je nog dingen dat je zegt van, joh, die wil ik zo meteen nog even, behalve wat we al genoemd hebben, wil ik zo nog even behandelen? Misschien moet ik het nog even hebben over vorige week. Ik ben vorige week nog naar iets toe geweest.
1: Ja.
0: Daar moeten we zo misschien nog wel even over hebben. Het was leuk. Maar daar komt ook die wijziging vandaan. Heb je nog gekeken net?
1: Nee.
0: Oh, misschien. Nee, dat komt zo meteen wel. Van de agenda, zeg maar. Niet gevonden nog. Onze agenda van muziek, live
1: maar,
0: muziek.
1: Maar hoe bedoel je dat?
0: Daar komt daar een beetje vandaan. Ja, ik leg het zo meteen allemaal uit. Dat is misschien een goed idee. Na het nieuws.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: Daar gaat-ie!

0: liedje is alweer 26 jaar oud. Dat is echt bizar. Wat een leuk liedje blijft het. Geproduceerd door Max Martin. En die komt uit Zweden. Net als de hangballetjes en als Abba. Je moet je even indenken. Dat in die periode kwam er natuurlijk best veel uit die omstreken. Ja. Heel veel kwam er gewoon naar Zweden. Ik heb het over de Backstreet Boys, NSYNC. Alles werd daar geproduceerd. Dat was één grote hitmachine daar. Dus bizar.
1: Ja, zeker weten.
0: En dit is gewoon, ja, wat mij betreft, tijdloos. Ik weet niet hoe het bij jou zit.
1: Nee, nee, 100%.
0: Ja, en het blijft leuk. Britney Spears dus. En Oops, I Did It Again. En mocht je nou denken van, joh, waar zou Britney Spears nou verder nog van kunnen kennen? Ooit deed zij iets bij Mickey Mouse. Oh, dan moet ik deze hebben trouwens. Mickey Mouse had ook een treintje trouwens. Te zijn. Oh. Hey, ze presenteerde voor de Mickey Mouse Club op tv.
1: Oh, serieus?
0: Dat heeft ze ook gedaan. Ja, net als Justin Timberlake trouwens. Die deed dat ook.
1: Ja.
0: Dus er waren best veel van die gasten die dat deden, hoor. En die later zeg maar zijn doorgebroken. Ariana Grande komt ook uit zo'n stalletje.
1: Ariaantje. Ja, klopt. Dus, Ariana Grande die heeft inderdaad in verschillende Nickelodeon series.
0: Ook nog, ja. Ja, zeker. Hoe heet het? Cat and Sam, geloof ik.
1: Dat was het, ja. Sam en Cat,
0: weet ik veel zoiets.
1: Ik zat te denken aan iCarly, maar dat was niet.
0: Nee, iCarly, daar zat wel Sam in. Ik heb alles versleten, hoor, qua series. Dus,
1: moet je ook even nadenken.
0: Ja. En wat vond jij dan de leukste serie?
1: Ja, ik was toch altijd wel fan van iCarly en Cat and Sam.
0: Ja, dat
1: en Drake and Josh was ook altijd wel leuk.
0: Ja, ging ook wel, inderdaad, ja.
1: En uiteraard, maar dat is tekenfilm. Iets met 104 dagen zomervakantie voor de schoolbegaan.
0: Ja, dat is absoluut. Ik snap je helemaal. Dat
1: vond
0: ik ook.
1: Probleem is dat we iets moeten verzinnen.
0: Ja, bijvoorbeeld bij een raket. Een mummie verslaan. De Eiffeltoren
1: op.
0: Dingen te denken die echt niet bestaan.
1: We stoppen een aap in het sop.
0: Nee, laat maar gaan.
1: De wetenschap verslaan.
0: Op zoek naar Frankensteins brein. Oh, hier is... Zo jammer dit.
1: Heel jammer.
0: Maar weet je trouwens wie dat heeft gezongen, de Nederlandse versie van Phineas and Ferb?
1: Nee.
0: Nooit geweten?
1: Nee.
0: Zal ik je dat even... Ja, weet je, eigenlijk kan dit natuurlijk niet, want we moeten naar iets anders toe.
1: Ja,
0: maar ik ga er even bij zoeken wie dat... De stem daarvan.
1: Dit weet ik wel. Ja.
0: Ja? Oh, je ziet het in beeld natuurlijk niet.
1: Dit wist ik wel.
0: Dat is de zanger van Direct, Marcel. Ja. Die heeft dat ingezongen.
1: Maar ik moet zeggen dat ik de originele variant in het Engels van Bowling for Soup toch ook altijd...
0: Ja, dat snap ik wel. Dat is ook wel heel grappig inderdaad. Ja. Dus, Marcel van Direct heeft inderdaad ingezongen. Dus dat zijn van die kleine weetjes die toch altijd wel leuk zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De mooie dingen, de leuke dingen.
0: Ja, dus daarvoor ben je ook op de zaal. Zaterdagavond ingetuned. En ik heb, we hebben vanavond visite in de studio.
1: Hallo!
0: Ja, het is echt heel leuk. Ik zet heel even zijn microfoon op. Hij zal wel waarschijnlijk niks zeggen. Maar weet ik eigenlijk niet trouwens. Ga je wel wat zeggen?
1: Nee, niet zeggen.
2: Moet ik wel naar me toe halen?
0: Ja, dat is wel handig. Ik heb even een vraag aan jou. Ben jij al in de kelder geweest hier?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oké. Mag ik je vragen om zo even naar de kelder toe te lopen?
2: Ja hoor.
0: Want je moet even een ding daar uit de kelder. Of althans, je kan ook gewoon daar een muntje erin gooien. Dat is op zich ook een idee. We gaan namelijk naar de jukebox. Ja. Dat ding staat in de kelder. Ook hier.
3: Elke zaterdag ben jij heel de avond dicht bij mij. En de jukebox.
4: En de jukebox.
3: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou, van jou.
0: Je vraagt je af, wie doen we daar een plezier mee met het in de jukebox er doorheen te gillen?
1: Oh, niemand.
0: Maar
1: hè?
0: Wij vinden het zelf wel leuk.
1: Ja.
0: Ja, dus Martijn, wil jij een muntje erin gooien en dan een nummer kiezen ergens tussen de 1 en de... Ja, wat zullen we eens doen? 300 of zo.
1: Vergeet de letter niet.
0: Nee, dat is waar.
1: Vergeet de wat niet?
0: De letter. Dus C300 of zo.
1: Oh.
0: Wil jij er even eentje kiezen?
1: Ja. Moet ik eerst het muntje gooien of eerst kiezen?
0: Nee, kies eerst maar.
1: Eerst kiezen.
0: Kan ik hem er vast op zoeken natuurlijk. Hè? Dat,
2: M53.
0: M53, ja. Oké, okay, ja. Prima.
1: Is dat ook ding dat ging toch maar tot en met F?
0: Nee, deze gaat echt tot M. Oh. Ja. Maar wil jij dan er wel eventjes een muntje in gooien? En dan start ik zo even de knop hier zo. Muntjes erin?
2: Ja, muntjes erin. Ja.
0: Mooi. Nou, ik ben benieuwd wat er nou uit gaat rollen. Oh, maar dit is best leuk. Simon & Garfunkel.
1: Oh.
0: Ja, Cecilia. Uit de jukebox van Martijn. In dit geval.

0: Best leuk hoor, deze Simon en Garfunkel, of zoals ik ze ook wel eens wil noemen, Simon en Scharminkel. En Cecilia in dit geval, ik vind het best een lekker liedje, om heel eerlijk te zijn. Hé, Damien, en ja, weet je, ik moet je toch iets vertellen. Ik moet morgen wat gaan doen. Ik moest vorige week wat gaan doen, daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar ik moet morgen ook weer wat gaan doen. Ik doe niet vaak dingen, maar...
1: Wat nou weer?
0: Mijn brus, die heeft me gevraagd of ik meeging naar, Blijdorp.
1: Oh jee.
0: Dus ik ga morgen naar Blijdorp. Weet je hoe lang ik daar dan niet geweest ben? Al zeker 10 jaar.
1: Je had net zich eentje onder het motto toen ze poepen nog met een lange hoes schreef?
0: Nou nee, dat dan nog net niet. Maar het is wel 1 jaar of 10 geleden, minimaal. En ik vind het op zich wel weer een keertje leuk. Ik bedoel, een dierenpark vind ik altijd wel leuk. Laat ik dat er heel even bij zeggen.
1: Dieren.
0: Ja, dieren.
1: Kijk, allemaal dieren.
0: Ik voel me dan net Freek Vonk inderdaad. Ja. En ik ga dus morgen als een soort Freek Vonk ga ik daar... Kijk nou, daar heb je een hammerhaai. Weet je wel?
1: Kijk. Hier, spring erop!
0: Zo manier ga ik daar gewoon morgen echt doorheen, is mijn idee. Denk jij dat
1: ik zie hier ook iemand zichzelf. Helemaal dood.
0: Denk jij dat dit een succes gaat worden?
1: Eentje onder het motto, wat in de Lucky TV zit ik naar te luisteren?
0: Nee, dit is echt serieus. Ik zit hier echt serieus aan te denken om dat te gaan doen morgen.
1: Sterkte.
0: Ja, denk je dat dat leuk wordt?
1: Oh, dat wordt zeker leuk.
0: Moeten we het opnemen?
1: Ja.
0: Ja? Okay.
1: Ik wil een vlog.
0: Je wil een vlog? Dan ga ik een vlog maken ervan.
1: Oh. Dit gaat nooit goed. Die gaat niet goed komen.
0: Heb ik nou weer beloofd. Ik ga even nu al...
1: Kijk.
0: Ik heb hier nu al zin in eigenlijk, om hier eerlijk te zijn.
1: Steek hem dood.
0: Kijk daar, die slang. Die kunnen we niet pakken, hè? Nee. Deze is heel giftig.
1: Kom. Kom dan.
0: Oh, ik ga er struiken ook in daar, denk ik.

0: Lekker hoor, deze van Dua Lipa en Dance the Night. Ik zag van de week dat er een LP van haar uit was met een heel live concert.
1: Ja. Oh.
0: Dus misschien leuk voor de app. Als iemand heel groot fan is, dan advies je om hem te nemen. Zometeen een brede update. Wil jij alvast even een preview doen of kan het weer niet?
1: Nou, het weer kan vast wel.
0: Zo jammer dit.
1: Ja, dit is zo makkelijk. Nee, ik zit eerst even naar een slideshow te kijken.
0: Oké, dus niet...
1: Nou ja, maar of mijn laptop mee gaat werken.
0: Ja, nee, maar goed, dat doen we gewoon straks. Doen we het. Dat is wel goed.
1: Oh nee, ik heb hem.
0: Oh.
1: Ja, gaat over onder andere iets met een opzettelijke aanrijding.
0: Uh-huh.
1: Ik heb een ooggetuige gesproken. Daarvan trouwens.
0: Oh, wat leuk.
1: Verder iets over de evenementenleges waar we vorige week het over hebben gehad.
0: Ja, dat is ook nog een verhaaltje inderdaad. Nou, daar horen we zometeen meer over in een kakelverse brede update.

0: Nou, ik heb me voor het raam gezet hoor. De Zandse Veria. Moet ook wel. Het is namelijk carnavalsvereniging Opsmuk. En Katstronaut. Ik kan er niks aan doen. Ik vind dit nou weer wel een leuk liedje op de een of andere manier. Snap je dat?
1: Ja, dit snap ik wel. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Ja, ik ben natuurlijk niet echt de carnavals...
1: Nee, jij? Serieus?
0: Dit wist je al, begrijp ik.
1: Nou ja, ik had wel zo'n vermoeden dat jij niet per se een carnavalsliefhebber was. Maar nee, ik vind het fijn dat je het nou toch zelf bevestigt.
0: Ja, ik denk, joh, weet je, laat ik ook eens een keertje gewoon weg vertellen hoe dat ik er daadwerkelijk
1: over denk. Hoe je er daadwerkelijk over denkt. Nou, ik vind het fijn, weet je, Marco, ik vind het heel goed dat je voor jezelf opkomt.
0: Ja, nou ja, ik denk, het is pride, dus dan kan ik dat net zo goed vertellen. Je mag jezelf zijn, zeg.
1: Ik wou net zeggen, je mag 100% jezelf zijn. Ik vind het heel goed dat je voor jezelf opkomt.
0: Graag gedaan. Ben je nu geëmotioneerd ook? Of dat
1: nee.
0: Wat vind ik dan?
1: Nee, als je me vraagt of ik er iets mee ga doen. Nee, natuurlijk niet. Dat is normaal.
0: Nee, dat was ik ook. Nou, weet je, ga dan maar wat anders doen. Doe maar de brede update uit het werk van Alexander Rokven. Lees voor Damien van Gageldonk.
1: De politie doet onderzoek naar een opzettelijke aanrijding aan de Felle Noordstraat. Bij het ongeluk raakten twee mannen op een fatbike gewond. Er zou tijdens de ruzie ook zijn geschoten.
0: Daar hebben we geen opnames van, maar wel van dat ongeval zelf. Maar dat klopt toch ook.
1: De slachtoffers zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Daarna werden zij direct verhoord door agenten. Deze hebben de zaak nog in onderzoek. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd.
0: Kijk.
1: De 6 oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om 4 projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase opera uit Teteringen.
0: Oeh, dat is wel leuk, denk ik. De opera dan sowieso natuurlijk. Ken je opera? Volg je dat een beetje af en toe of niet?
1: Nee.
0: Oké, nou dat is af en toe best mooi, kan ik je vertellen. Dus je moet er wel van houden, dat geef ik dan ook wel weer toe. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. En dat ziet er als volgt uit. Vanavond is het aanvankelijk in heel het land buiig. Hier kan lokaal ook een klap onweer bij voorkomen. Dankjewel. Gedurende de avond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden van het land af. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden trommelt wel al, hoor ik wel. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. En later wordt het ook in het noorden droger. Dat is ook wel weer fijn. Het verkeer van de ANWB.
1: Ja, in het ganse land 9 vertragingen over een lengte van 4 kilometer. Belangrijkste uit de regio neem ik een beetje door. Zijn alleen afsluitingen op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. In beide richtingen voor zwaar verkeer de Merwedebrug dicht. En nog een andere brug, daar zijn werkzaamheden op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. In beide richtingen de Papendrechtse brug helemaal dicht. En dan de actuele situatie op het spoor. Er is op dit moment 1 storing. Excuus, ik moet het goed zeggen. Ik wou bijna meervoud van maken. Maar het is maar eentje nog. Namelijk tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam. Daar is een sein- en wisselstoring. Duurt in ieder geval tot zondag 11 oktober. En ik meen heel even dat dat komt. Ik ga hem even aanvullen. Dat komt omdat er een brand is geweest onder een viaduct daar. Dat is het verhaal. Daar is een zeer vermoedelijk aangestoken brand geweest.
0: Ach, dus, nou ja, het heerst, dus iedereen kan aangestoken worden.
1: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een leuk liedje, moet ik eerlijk bekennen. Hey, laten we eens even kijken naar de agenda. Ik gebruik daar dit beetje maar voor, want anders hebben we die voor niks.
1: Ik wou net zeggen, anders gebruik ik hem nooit meer.
0: Nee, daarom. Hè?
1: Nee, aanstaande, nou ja, laten we even beginnen met aanstaande vrijdag. En dat is dan niet iets van ons, maar... Wat doe je nou?
0: Nee, ik probeer...
1: Oh, ja. Nee, dat is niet iets van ons. Tenminste, wel van Breda Nu, maar niet van HWTNS. Aanstaande vrijdag, de popronde.
0: Ja, oh, dat wordt zo leuk.
1: Ik wou net zeggen, even een aanrader om of in te tunen op Breda Nu. Want daar hoor je de popronde sessions live vanuit Funhouse in Breda. En anders, kom gewoon lekker langs. Ga lekker de binnenstad in. En ga erop uit en ga leuke, toffe, nieuwe, opkomende acts zien.
0: Leuke acts die bij Breda Nu zeg maar, in Funhouse komen spelen zijn... Hoefs, Marieke Schenk, Wilson E., Merle, Cusco, The Awkward en ja, mijn favorietje Tessa June.
1: Ja, dus zodoende zeker even intunen dus. Verder bij ons de week daarna, 24 oktober, dan hebben wij hier Rosemarijn Otten de gast in de studio.
0: Zal ik je eens even wat vertellen daarover?
1: Dat mag.
0: De nieuwe single komt volgende week uit, aanstaande vrijdag. En zal ik je een snippet laten horen?
1: Prima.
0: Vind je dat leuk of zeg je van, nou, laat gaan?
1: Dat mag.
0: Nou, een klein snippet van de nieuwe single. Zo, dat is even een stukje wat ik had horen. En meer komt er dus volgende week. Ik heb de nieuwe single heb ik inmiddels binnen. En het is echt wel een hitje.
1: Nou, nice. 14 november dan hebben we hier Red Print voor de tweede keer te gast in de studio.
0: Leuk!
1: En voor de derde keer eigenlijk in de uitzending, want ze zijn natuurlijk met Tia HWTNS ook geweest.
0: Zijn ze echt op drie verschillende plekken geweest, dat is op zich ook wel grappig.
1: Ja, dat is dan ook wel weer grappig.
0: Dat is ook wel
1: 28 november, Dear Adam hier in de studio. Die heb jij gezien tijdens de luisterpunt.
0: Dat zou eigenlijk zijn bij een café in Brandpunt. Zou dat zijn. En dat is later verplaatst naar Lievesum in Breda. En daar traden drie artiesten op. Nina Bailey, Rosemarijn Otten en Dear Adam. En Rosemarijn komt sowieso al langs. Dat is al heel simpel. Maar ook zowel Nina Bailey als Dear Adam hebben gezegd... joh, vinden wij ook leuk om langs te komen. Dus die hebben al heel snel die ingetekend erop.
1: Nice.
0: Dat is toch geweldig.
1: Nice. Nou moet ik zeggen, Nina Bailey zich nou niet...
0: Nog niet aangemeld, nee dat klopt. Die moest nog even met de band overleggen wanneer het uitkomt.
1: Ja precies, nee ik wou net zeggen, dan heb ik niet iets gemist.
0: Nee.
1: En verder hebben we op 12 december Tom Graus hier live in de studio. Die heeft een nummer over Breda in ieder geval, maar nog heel veel meer dan dat.
0: Ik ben Red Print hadden we wel genoemd inderdaad.
1: En wil je nou zelf ook een keer langskomen, laat het dan weten. Kan via Instagram, @hetwordtochnikshow, wordt met DT erg belangrijk.
0: Ja.
1: Dus Het wordt toch niks show.
0: Zullen wij dan iets draaien van Dear Adam? Vind je dat leuk?
1: Dat mag, prima.
0: Die hebben net een nieuwe single uit en die heet Running.

0: Vind je ervan, Damien?
1: Ik vind het wel lekker klinken.
0: Ja, hè? En die gaan we dus live zien.
1: Ik ben benieuwd.
0: Dear Adam.
2: Out of the world to try.
0: Ik moet zeggen, ik heb die avond heb ik alle artiesten hebben 4 nummers gezongen. En dit was toch wel echt wel heel top hoor. Ze maken het heel breekbaar. Ben je wel eens geweest in die tuin bij het Café Lievers?
1: Ja.
0: Nou, dat grenst aan een parkeerterrein. En ze deden alles onversterkt.
1: Ja.
0: Dus op het moment dat daar een fatbike of een auto langs reed, dan hoorde je dat ook echt heel erg goed. En toch. Op de een of andere manier, die sfeer die het bracht, die zorgde ervoor dat het, ondanks de bijgeluiden, laat ik het dan zo zeggen, toch heel tof was.
1: Hmm.
0: Is dat gek dat ik dat
1: zo
0: zeg?
1: Nee, dat is niet per se gek. Nee, zeker niet.
0: Dus nee, en die hebben dus een hele leuke avond. Hebben ze daar verzorgd met z'n allen.
1: Nice.
0: Binnenkort dan ook Nina Bailey die nog komt. En natuurlijk Roosmarijn die ook komt. Ik heb van haar nieuwe album wat uitgekomen, heb ik al 2 nummers kunnen horen ook nu. In akoestische versie. En ook die zijn wel top hoor. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik was al lid van de fanclub, maar ik heb mijn lidmaatschap verlengd. Klinkt dat gek?
1: Nee hoor.
0: Nee hoor, natuurlijk niet. Goed. Op na het nieuws van 10 uur. Ja, duurt nog heel even voor, nog een paar minuten. Eerst nog even onder meer Komodo. Dit is kerosine. Dat

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Sweet.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: supermarkten.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon, dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Kom nou, het begint al!

0: Tiesto samen met Matthew en de gemiddelde status van de zaterdagavondcoma. Je hoorde Wasted. Ja, sorry, dat was heel flauw. Ik weet het. Zit iedere keer verkeerd met mijn vinger, heb je door?
1: Ja, dikke vingers, hè? Ja. Weet je dat?
0: Lekker vingeren, mensen. Mag ik dat hardop zeggen? Ja, dat mag.
1: Ja, vast wel.
0: Vooruit vandaag wel. Hey, uurtje nummer 3. En we moeten nog wat dingetjes doen, volgens mij.
1: Ja, inderdaad, ja. Koffer en torrentioneel en overheet, Billietje.
0: Oké, even kijken hoor. Zullen we dan... even kijken of ik die vormgeving nog heb. Koffer en torrentioneel. Want heb ik natuurlijk ooit een keertje weggegeven, dat item.
1: Ja.
0: En ik heb er nooit meer aan gedacht om dat eventjes te gaan doen.
1: Toen je poepen met lange hoes kreeg.
0: Ja, dat inderdaad. Nou, ik heb hier toevallig heb ik iets. Even kijken. Dat is 1. En dan heb ik... Nee, we moeten het hier maar mee doen, denk ik dan. Volgens mij heb ik er nog maar eentje. Ik denk dat ik die andere maar kwijt ben. Dus,
1: lekker bezig.
0: Ja, maar ik heb dat ooit een keer weggegooid. Hè. Dan moet je hem ook even te goede houden. En misschien als ik zoek op origineel, zal ik even kijken of dat ik dat nog kan vinden. Mensen, doe even iets voor jezelf.
1: Probeer even het origineel te vinden, Marco.
0: Origineel.
1: Heel origineel dit trouwens van je wel.
0: Nee, oh ja, hier het origineel short. En dan moet ik ook nog de cover short hebben, denk ik. Doe even iets voor jezelf, want dit hadden we kunnen voorbereiden.
1: Dit hadden we kunnen voorbereiden.
0: Maar dit is ons programma. Wij doen dat nooit. Wij bereiden nooit iets voor. Daar zijn we niet zo goed in. Kijk, de cover short. Kijk, ik heb hem wel hoor. Als je alles even
1: bij me... Kofferkoffer.
0: Misschien moet ik het dan even omdraaien trouwens. Dat is misschien handiger. Zo, even kijken. Dan gaan we dat item maar gelijk doen. Hebben we maar gehad ook. Dan zijn we er vanaf.
1: Ja,
2: het origineel. De cover.
0: Nou, en dat is altijd leuk, het origineel en een cover. Want ja, dan moet je een beetje iets gaan opzoeken. Wat dat je waarschijnlijk al kent. Maar waarvan je misschien niet weet dat het eigenlijk van iemand anders is.
1: Oh?
0: Ja, dat klinkt heel ingewikkeld, hè?
1: Dat is het ook.
0: Ja, dat is het ook inderdaad wel. En meestal beginnen we dan voor het gemak maar met een cover. En dat is dan meestal ook de versie die iedereen kent. Althans, dat is bij mij weten altijd wel een beetje het verhaal.
1: Dat zou het verhaal moeten zijn.
0: Ja. Ken jij Kim Carnes?
1: Wie?
0: Kim Carnes. Artiest uit de jaren 80.
1: Nee.
0: Nee? Nou, die had ooit een hele grote hit met deze plaat. Betty Davis Eyes. En dat was niet zijn eigen plaat, moet ik heel eerlijk erbij zeggen. Want dit was namelijk...
2: De cover.
0: Ja, dat is... Betty Davis Eyes gaat over de waterige ogen van iemand. En zometeen hoor je het origineel. Eerst even de cover dus.

0: Jij kent hem echt niet, hè?
1: Nee, ik ken hem echt niet.
0: Jij ook niet, hè, Martijn?
2: Nee, nee, het zijn me echt helemaal niks.
0: Nou, dit is wel door zijn hele kant. Jackie de Shannon en Benny Davis Eyes.
2: Die zegt me nog minder.
0: Ja, dat kan, want die zijn... Ja. Dat snap ik dan alweer. Maar ik vind het wel...
1: Als je dat dan snapt, waarom draai je deze dan?
0: Ja, ik wil ook een andere doen. Zal ik nog even een voorbeeldje doen? Wat er bijvoorbeeld ook wel...
1: Nou, Marco, doe jij nog eens een voorbeeldje.
0: Deze ken je. Deze ken je gegarandeerd. Dat kan bijna niet missen. Dit nummer.
1: Even een klein stukje. Ja.
0: Ja, Video Killed the Radio Stars.
1: Ja.
0: Van The Buggles. Dit kent iedereen. Maar dit is niet origineel van The Buggles. Even een klein stukje van het origineel dan.
1: Nou,
0: dit is het origineel. Dat klinkt toch heel anders.
1: Ja,
2: iets meer uptempo.
0: Ja, nou ja, de stem is ook wel anders. Let op, komt-ie.
1: Ja, oké, fair. Ja. Dat is wel
0: en wat denk je van deze? Deze ken je gegarandeerd. Dit is namelijk een hitje van de jaren 80. George Harrison en Gutman. Deze ken je wel?
1: Ja.
0: Maar dit is ook niet origineel van hem. Het origineel is van James Ray.
1: Ja, dat wist ik.
0: En wist je dat deze... Even nog een voorbeeldje. Ik spoel hem even door. Breakfast in Bed, weet je wel, van UB40. Is origineel niet van UB40, maar is origineel van Dusty Springfield.
1: Nee, maar ik bedoel, niet verkeerd, bij UB40 was natuurlijk ook verder geen cover.
0: Nee, nou, de Beatles ook niet trouwens. Nee.
2: Dadelijk ga je me nog vertellen dat Bluff geen origineel maakt.
0: Nou ja, bijna zou ik het zeggen inderdaad. Even, zou ik nog even eentje van tussen lichten dan? Even kijken hoor.
1: Ligt jij er nog eens eentje van tussen, Marco?
0: De laatste dan hoor. Oh ja, deze. Deze ken je ook. Deze ken je denk ik wel, want het is wat later een hitje geweest. Hush van Kool & Shaker. Wat heb je? Een Kool & Shaker. Zeg wel wat toch of niet?
1: Nee.
0: Bij jou niet? Oké. Okay.
1: Nee.
0: Misschien als ik hem netjes doorspoel. Even kijken hoor.
1: Ja.
0: Maar het is ook niet origineel van hun.
2: Nou ja, zeg.
0: Het origineel is namelijk van Billy Joe Royal. En dan klinkt het zo.
1: Ja.
0: Nou, vooruit nog eentje. Die ga je ook kennen. Deze ken je wel, gegarandeerd. Ben aan het zeilen. Oftewel Rod Stewart en Sailing. Let op, komt hij. Even een klein stukje.
1: Met een reus, hè?
0: Ja, dat is goed hoor. Met de auto, dan neem je een draadloze microfoon mee. Goed zo.
1: Ja,
0: komt ie. Dit ken je toch wel, van Rod Stewart?
2: Ja, het zegt niets in de verte.
0: Ja, heel ver weg. Ja, oké. Nou, let op. Dit is dus de cover. Het origineel is namelijk van de Sutherland Brothers and Quiver. En dan klinkt het zo. Even ook een klein stukje dan.

0: Rod Stewart deed het toch best aardig, moet ik dan zeggen.
1: Ja, valt niet tegen. Ja, dat vind ik dus de streamers.
0: Ja,
1: dat vind
0: laten
1: ik echt
0: we het
1: een,
0: daar eens over
1: nee,
0: hebben.
1: Dat vind ik echt een probleem. Ja. Ik vind als jij muziek niet beter kan maken dan het origineel, doet niet.
0: Nee, ja, daar heb je ergens wel een punt.
1: Ja. Nou, het lukt zeg maar zelden om beter te zijn dan het origineel.
0: Nou, sommige dingen zijn wel leuk gedaan. Leuk gedaan, zeg ik erbij. Maar beter is het niet vaak.
1: Nee, zelden.
0: Nee. Ja. Wat is, kijk je er ook naar of niet? Of ben jij iemand die dat gewoon bewust doorspoelt?
1: Nou ja, ik zie stukjes voorbij komen, maar ik scroll vrij snel door, moet ik zeggen. Ik word sowieso allergisch van 800 muzikanten op een podium.
0: Ja, het is zo'n gedoe met je microfoons.
1: Ja, enorm.
0: Ik ben trouwens wel benieuwd. Dat kunnen we over 2 weken wel eens vragen. Want als het goed is komt CJ ook hier naartoe. Kunnen we wel eens vragen hoe dat nou werkt technisch. Want dat vraag ik me oprecht af. Want ik kan me niet voorstellen dat dat voor een techneut makkelijk is. Toch?
1: Zoveel microfoons?
0: Ja. Tegelijk, hè? Ik bedoel, zeker in een grote zaal. Dat moet toch... Ja, je hebt wel feedback destroyers natuurlijk. Dat weet ik ook wel. Maar het moet toch op een gegeven moment... Ik denk dat daar geen feedback destroyer meer tegenop kan.
1: Oh, maar zit allemaal met in-ears.
0: Ja, nee, dus de drang voor de rest. Inderdaad, voor de hele zaal geen enkele speaker. Daar heb je ook wel gelijk
1: in. Ja, maar die kijken de andere kant op.
0: Ja, het is goed met je. Die kijken de andere kant op.
1: Ja, daar heb je toch geen last van. Als je een beetje system tegen hebt, heb je daar echt geen last van.
0: Ja, oké, daar heb je ook wel weer een punt. Nou ja, goed, oké, het was maar een idee. Ik ga het dan niet meer vragen. Laat maar gaan. Als het zo moet, dan vraag ik het dan niet meer.
1: Zeg, de volgende keer dat je naar zo'n concert gaat, kijk even van links wat voor toeters dat daar staan.
0: Ja, dat zou ik zeggen. Joh, er staan toeters. Die hebben we geen last van. Wel een goed idee. Je hebt wel gelijk ergens.

Lenny Kravitz en de Chamber hoort je hier bij Breda Nu. Zometeen komt hij er weer aan, een Breda update. Eerst nemen we je nog even mee, een beetje op een tripje alvast richting Erwin van der Bliek, die straks er weer is met zijn On Fire Radio Show. En deze plaat zou daar niet meer staan. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik vind dit toch wel de beste van Another tot nu toe. Deze heeft hij dan nog samengemaakt met Emily Warren. En ja, weet je, dat hebben ze niet onaardig gedaan. Hij heet Silver Lines. Je hoort hem bij Breda Nu in de Het Wordt Toch Niks Show.

0: is eigenlijk best zielig voor hem, want hij kan niet zwemmen. Ik heb het over Barry. Barry Can Swim, samen met de kinderkoor de Damrakkertjes. En dans, dans, dans. Of dat ze de Damrakkertjes heten, weet ik niet hoor. Dat vind ik zelf heel grappig.
1: Ja, klinkt wel leuk op zich.
0: Ja, toch? Daarom.
1: Het klinkt alsof het kan kloppen.
0: Maar het is wel een leuk liedje.
1: Oh, dat sowieso.
0: Ja, dus... Hey, ik krijg net... Ik weet niet, hebben jullie wel eens last van spamberichtjes?
1: Ja.
0: Ik krijg de afgelopen periode... En dit is van nu ook weer. Krijg ik ook een berichtje binnen. Krijg ik regelmatig berichtjes van... er heeft een Apple-account geprobeerd in te loggen. Of iemand geprobeerd in te loggen op je Apple-dingetje.
1: Ja.
0: Die krijg ik met enige regelmaat. Een code voor... hoe heet het dat ook weer? Van Google kreeg ik op een gegeven moment een code die ik ook nooit aangevraagd had. Ik kreeg een code van hoe noem je het? X. Oftewel
1: het oude Twitter. Ja.
0: Dus ze proberen mensen in te loggen op account van mij.
2: Maar er komt door die Tesla van je.
0: Is dat het?
2: Ja.
0: Nee. Dat was ruim daarvoor al.
1: Oh.
0: En nu krijg ik net iets binnen van M-Relay. Mondial Relay. Krijg ik een verificatiecode van. En weet je, ik heb daar geen account. Dus ik vind het heel leuk. Mocht je de code nodig hebben, het is 838300. Dus dan kan je er lekker mee spelen. Ik heb geen idee wat het is. Wat is dat voor onzin?
2: Mondial Relay. Dat is van Vinted. Dat is waar je die jurkjes te kopen daar.
0: Oh, nou, ja. Dus wil je mijn jurkjes kopen, hè? Of eigenlijk de jurkjes van mijn zus. Dan is dat
2: Marco mogelijk. L op Vinted.
0: Ja, ik heb echt, serieus, ik heb geen idee waar het van is. Meen ik echt.
1: Nou, dat scheelt wij ook niet.
0: Dus, dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, als je dan zo nodig een code wil hebben van iets waar ik geen account heb, zoek het ermee uit. Als het iets is waar ik wel een account van heb, dan krijg ik de code niet, zeg ik er gelijk even bij.
2: Oh, zonde.
0: Dus, ja, dat is heel jammer, maar dan heb je gewoon pech gehad. Maar in dit geval, hier heb ik toch niks van. Dus succes ermee, wees er gezegend mee met je code.
1: Veel plezier.
0: Ja, als jij er vrolijk van wordt, bij deze heb je hem. Nou, dat gezegd hebbende, ik krijg er een beetje de scheid van. Dus mocht jij een of andere internetcrimineel zijn of kennen, zeg dat dan even tegen die persoon en zeg gewoon dat
1: zegt het volgt.
0: Lekker de rambam kan krijgen. Dat heb ik hem misschien netjes verwoord, of ja, niet?
1: Zegt het volgt.
0: Zegt het voort, zegt het voort. Over voortzeggen gesproken, tijd voor een nieuwe brede update. Als hij zijn mond leeg heeft, dan gaat hij eraan beginnen. Damien van Gageldonk,
1: ja,
0: de man
1: dit.
0: Van Smits.
1: Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Zoet is verdwenen.
0: Oh?
1: Ja, spontaan.
0: Hoe is dat gebeurd?
1: Ja,
0: geen idee. Harry de Tovenaar?
1: Je weet het niet. Op het terrein moet een nieuw stuk stad gebouwd worden. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn.
0: Maar eerst gaan de archeologen nog aan de slag, want er staan oude funderingen.
1: Op de Biezenstraat zijn een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. Door de botsing kwam de motorrijder in het gras naast de weg. De auto liep ook flinke schade op. De politie was snel ter plaatse en kon een deel van de weg afzetten. Daarna begon het onderzoek naar de oorzaak. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.
0: Nou, nu gaan we het krijgen hoor.
1: De woningbouw in Breda vertraagt steeds meer.
0: Dat komt door die archeoloog.
1: Het woningbouwproject is geen stroomaansluiting op het net te maken. Het gaat om bijna 9000 woningen. Dat blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. De ambitie van de gemeente is om tot 2030 zo'n 1500 woningen per jaar te bouwen. Met de huidige vertraging zal dit terugzakken zo'n 1000 woningen per jaar. Energiebedrijf Nexus is in overleg met netbeheerder Tennet over een oplossing. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen 3 mannen lopen die voldeden aan het signalement. Na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden.
0: Ja, en dat is maar goed ook, want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, daar heb je niks aan. Niet gaan lopen roven als het niet van jezelf is. Zo makkelijk is het. Overigens... is dan ook geen overmeer. Even kijken naar het weerbericht van Weerplaza. Vanavond is het aanvankelijk in heel het land buiig. Hier kan lokaal ook een klap onweer bij voorkomen. Dankjewel. Gedurende de avond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden van het land af. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. Je hoort ze al op de achtergrond. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. Droog. Goed zo, kijk, zo werkt dat dan. Kijken we eventjes naar de situatie op de weg, de ANWB, Damien.
1: Ja, er zijn 10 vertragingen over een lengte van 5 kilometer in de Gouwse
0: Lange. Zo, het wordt steeds meer.
1: De belangrijkste uit de regio neem ik met je door. Zijn er maar 2 op de A27 Breda richting Gorinchem. In beide richtingen is de Meiwedebrug voor zwaar vrachtverkeer afgesloten. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht ook dicht. Want daar is de Papendrechtse brug dicht.
0: Oh, dat is wel een goede reden, vind ik.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja.
0: Hoe is het op het spoor?
1: Nou, er is nog maar 1 storing. Wel ook nog veel werkzaamheden. Maar in ieder geval tussen Den Haag en Rotterdam rijden op dit moment geen treinen vanwege een sein- en wisselstoring. Duurt in ieder geval tot zondag 11 oktober, maar wordt waarschijnlijk woensdag. En verder tussen Maastricht en Luik. Daar zijn werkzaamheden tot en met maandag 12 oktober. Mm-hmm. Maar het is in samenwerking met Belgen. Dus dat zal waarschijnlijk, gokje, volgende week of over 2 weken worden. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Nou, dat is hartstikke mooi weer. Even kijken hoor. Ik moet even iets doen voor Tijmen. Ja, eventjes. Het is belangrijk even.
3: En deze is voor jou.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
0: Ja, deze dus, hè, even voor de duidelijkheid. Dus, is die blij mee, denk ik. Ja.
5: Daar gaan we.

0: Weet je wat grappig nou is, Damien?
1: Nee,
0: ik vind eigenlijk de serie Star Trek en de films van Star Trek... vind ik dus letterlijk geen reden aan. Maar ik vind dit liedje wel leuk. Ligt dat aan mij?
1: Ja, dat ligt zeker aan jou. Ja,
0: kan jij die films wel of niet?
1: Ik heb één van de films gezien, ja.
0: Maar ik heb dat ook... Martijn, pak ook even de microfoon. Ik ben even benieuwd naar jouw mening. Vind jij van die serie en van die films?
2: Ja, ik kijk dat niet.
0: Nee, nou, dat heb ik dus ook. Ik
2: ben
0: er ook
2: echt niet aan begonnen, moet ik zeggen.
0: Nee, ik heb het één keer geprobeerd, maar ik vind het gewoon helemaal niks.
2: Dat soort series trekken me echt ontzettend slecht.
0: Ja, nou, dat heb ik dus ook een klein beetje. En hoe zit dat met Harry Potter bij jullie?
2: Ja, dat heb ik echt heel vroeger gezien.
0: Ja, ik ben erbij in slaap gevallen in de bioscoop. Dat is geen grap, ik vond het verschrikkelijk. Ik had echt zoiets van, wat is dit voor meuk?
2: Harry Potter. Jezus, ja, maar ik heb ook wel andere films gezien. Dan ga je er naartoe, dan denk je, ja, het is dat ik net €13 betaald, hè?
0: Ja, maar...
2: Maar anders was ik niet naar huis gegaan.
0: Maar je mocht een hele dag binnen blijven daar, toch? In die pornobioscoop, neem ik aan. Of was dat...
2: Nou ja, was het maar zo'n bioscoop, dan was ik binnen gebleven. Ja,
0: dat was het nog eens leuk. Dat denk
2: ja,
0: ik
2: dan
0: ook,
2: hadden
0: ja.
2: we nog een leuke dag gehad.
0: Dan hadden we misschien nog wel een leuke dag gehad. Dat is wel waar, daar heb je punt.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Het is de nieuwe single van Shepherd. Je hoorde Night Drive. Daarom de lampjes ook aan in de studio natuurlijk. Je snapt het helemaal.
1: Ja, de sfeer zat erin.
0: Ja, de sfeer zat erin. Ja, ja, ja, ja.
2: Het had pas echt sfeer geweest als we nou gewoon even de lamp uit hadden gezet.
0: Ja.
2: Nou het nog kan.
0: Nou, het nog kan.
2: Ja, ja, ja. Dat, we hebben nu... Nou, oh, maar nou... Jawel, jawel, jawel.
0: Nee, maar dan ben ik alles hier kwijt.
2: Ja, nee, wat dan?
0: Dan valt dat allemaal uit.
2: Oh, nou, dat moet
0: volgens
2: je
0: mij
2: niet doen. Nou, okay.
0: Nee, weet ik niet zeker trouwens. Je kan proberen het dan.
1: Eén manier om achter te komen.
0: Ja, dat, gewoon proberen. Ja, waarom niet?

0: Ik weet niet of dat inderdaad zo is, maar ik dacht dat...
1: Dat dan heel onze radiozender eruit
0: Nou, dat zal wel meevallen.
2: Je hebt er maar 11 minuten, alles blijft
0: Sfeer.
2: Doe maar weer aan. En waarom bedenken we dit nu pas?
0: Maar waarom zolang het nog kan? Leg even uit.
1: Er komen gewoon bewegingssensoren in, joh.
0: Echt? Nee.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is niet handig.
1: Nee, vind ik ook. Maar, ja.
2: Maar komt er dan ook ander licht dan deze sfeervolle teelbalken?
0: Nee, dat niet.
1: Ik ben bang.
0: Maar doen ze dan wel een timer erop die hier wat langer de...
1: Nee, joh.
0: Nee, dat is niet nodig, hè. Twee minuten, dat valt lekker uit.
1: Twee minuten.
0: Ik merkte dat net op de wc al. Als je twee minuten zit... Je moet echt gaan zitten.
1: Ik heel mooi, ja.
0: Ik heb er net handstand gedaan op de wc en al. Dus ik denk, nou weet je, laat ik dat een keer doen.
2: Oh, die XXL frikandel is al voorbij gekomen.
0: Ja, die is al voorbij gekomen.
1: Oh.
0: Ja, weet je dat?
2: Nou ja, omdat jij zegt er net toilet mee geweest.
0: Ja, dat is inderdaad...
1: Scheiterd.
0: Ja, bang vooral.
1: Ik denk

0: Lick. Dat was een DJ duo bestaande uit DJ Perrin en DJ Del Mundo. En daarbij hadden ze dan ook nog Kentucky Martha. En Kentucky Martha, die zou je ook kunnen kennen als Martin Sampson. Ja, zo heet hij eigenlijk. En komt gewoon uit Middelburg, of all places. En tegenwoordig woont hij in 020 en treedt hij vooral op onder de naam La Foxy. Drag queen, zeg maar, een beetje dat idee. Je hoorde ze met Got to Move Your Body. Een hitje uit 1994 alweer. En het leuke is, als je nou de singlehoes krijgt, dan... Heb je die wel eens gezien, de singlehoes van de...
1: Nee.
0: Dat is net alsof je de KFC overvalt. Dat is echt heel grappig. Dat is echt serieus waar. Zoek maar een keer op. Google het maar eens een keertje, dan zou je het zien.
1: Yep.
0: Met iets met cap, jongen. Dus dat is echt geweldig.
1: Maar dan onder het motto van FC cap?
0: Ja, van die cap, ja. Dus dat klopt. Leuk, hè? Geinig. Zoek het maar op, dan kan je het zien. Dus ja, nou ja, eigenlijk heel simpel. Want algemeen, nou ja, algemeen bekend is niet helemaal waar natuurlijk. Want jij wist het niet.
1: Nee, inderdaad, ja.
0: Even kijken, hoor.
1: Zo doen?
0: Twee minuten voor 11. We zitten er doorheen.
1: We mogen naar huis.
0: We mogen weg.
1: Het werd weer een stukje tijd.
0: Ja. Laten we afronden, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, daar.
0: Zometeen is hij hier, Erwin van der Bliek. Hij presenteert een nieuwe aflevering van On Fire. En hij heeft een plaatkoffer bij zich. Ik heb het gezien.
1: Pelt hij uit?
0: Nou, hij pelt uit, ja. Met allemaal nieuwe, leuke dansetjes. Dus,
1: ik ben benieuwd.
0: Zeker de radio even aanhouden. En daarna is ze hier. En wat voor haar bij tot zijn? Jij was er net zo lang waar ik denk dat je met haar hebt zitten praten.
1: Nee, ik heb niet met haar zitten praten, nee.
0: Oh,
2: het was zo'n ontmoeting.
0: Oh, ja.
1: Nee, lekker zo doen. Nee,
0: wat had ze aan?
1: Nee, ik heb het nog niet gezien.
0: Heb je het niet gezien?
1: Nee.
0: Was ze nog niet binnen?
1: Nee, ze was nog niet binnen, nee.
0: Oh, nou, dan moeten we je de kleur van het habit moeten we je dan schuldig blijven.
1: Heb jij er ook nog... Nee, trouwens, je bent de hele tijd hier.
0: Wat voor liedje gaat ze vanavond spelen? Want dat kun je natuurlijk wel een beetje inschatten.
1: Ik weet, ja, maar ik heb het niet gezien. Ik
0: nee,
1: niet
0: maar je kent... Nee, dat is wel weer zo.
1: Martijn,
0: wat denk jij dat zo meteen DJ Non-Stop gaat spelen? Wat voor liedje?
2: Ja, ook geen idee.
0: Een carnavalsliedje?
1: Nee, ik denk eerder, maar dat komt. Het begint natuurlijk ook wel een beetje dichtbij te komen. Mm-hmm. Ik denk dat ze een kerstplaat gaat draaien vannacht.
0: Een kerstplaat?
1: Ja, heb ik het vermoeden. Ik denk persoonlijk Last Christmas van Wham.
0: Dat
1: vermoeden heb ik. Want vorige week was ze al wel een beetje helemaal holly jolly, zeg maar.
0: Ja, dat viel mij ook op inderdaad toen ze binnenkwam. Ja,
1: inderdaad. Dus ik heb een vermoeden. Ik
0: hoop het niet.
1: Pin me er niet op. Nee, ik hoop het ook niet.
0: En ben jij al af voor dat begonnen?
1: Nee, dat is niet waar, want ik hoef vannacht niet te luisteren. Ik kan je één ding vertellen. Ik lig vannacht toch heerlijk in mijn nest.
0: Ja, maar,
1: we hebben het over Whamageddon voor de goede orde.
0: Jij doet daar weer aan mee in die onzin.
1: Uiteraard.
0: Ja, ken je dat? Whamageddon?
2: Nee.
0: Hou dat zo.
2: Oh,
0: goed. ik vind het de grootste onzin die bestaat, oprecht.
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ja, daar was ik er bang voor. dus zometeen is zij weer hier natuurlijk na 1 uur pas hoor. DJ Non-Stop. De enige
1: non die ze allemaal op een rijtje heeft.
0: Zo, nou, het zit er voor ons weer op. Ik zeg piepen de bandjes. Ja, ik laat Summon de auto lekker voorrijden. Dat is handig, denk ik.

0: Oké, okay, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei!
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon, dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: onder andere van SL2 aan het begin van een nieuwe On Fire Radio Show. Dat was DJ's Take Control. Een hele vette remix die een aantal jaar geleden als bootleg was verschenen. Hé, lekker man. Het is weekend en ik zit in mijn verjaardagsweekend. Ja, lekker. Nou, dat gaan we eens even extra vieren dan maar, hè?
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Ben jij klaar voor nieuwe muziek van Sam Divine, Essex Rave Lords, Frankie Rizzardo, Don Diablo, Hotmood, Axia en nog veel meer? Ja, dan zit je weer geramd, want hey, on fire is gewoon lachend begonnen.
1: On fire!
0: Hey, welkom, ik heb ze liggen voor je. Twee uur lang de beste nieuwe releases en we gaan het daar op de tijd knallen. Niet normaal.
2: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En gelijk even naar de United Kingdom, want zij heeft een nieuwe. En wat een lekkere plaat is dat, zeg hey. De On Fire Radio Show gaat je weer lekker blij maken.

eerste nieuwe release is. Michael Dixon was dat hier. En 6-7. Die hoorde je vorige week ook al. En nu gewoon lachen nog een keer, want we vinden hem belachelijk goed. Datzelfde geldt voor de nieuwe van Mr. Todd Terry met Reza. Break the Cycle hoorde je ook nog in On Fire. En Sam Devine, ze is weer terug. Wat een goede nieuwe plaat hebben ze gemaakt. Die heet Paradise en die hoorde je hier in die On Fire Radio Show. Ja, ja, het is weekend. Mijn verjaardagsweekend. De slingers hangen op. En extra lekkere platen, zo lijkt het wel. Want zometeen Oxia. En nu is er een nieuwe van Hot Mood. Die moet je even horen. Dit is Late Night Groove in On Fire.

Ja, en Domino hoor je ook nog. Een nieuwe versie van RF Carter. En daarvoor het nieuwe van Hot Mood. En die heet Late Night Groove. Dit is hem, The On Fire Radio Show. Elk weekend weer helemaal los in je weekend. En Basement Jacks met Samba Magic is opnieuw gedaan door Reboot. Dat is een onwijs goede nieuwe versie. Ga je zo horen. Eerst even deze. Jinx, dit is Play.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïense leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: dat is echt lang geleden, man. Save Your Love van René en Angela was een hitje inderdaad in de jaren 80. Een aantal jaar geleden werd er een remake van gemaakt door Hardcopy. En die hebben we heel veel gedraaid hier in On Fire. En zo word je automatisch een On Fire classic. Lekker, man. Hardcopy hoorde je dus. En Save Your Love.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Nieuwe muziek van Sam Divine, The Essex Rave Lords, Frankie Rizzardo, Don Diablo, Hot Mood, Oxia en meer. Met andere woorden, je zit weer geramd. Uur 2 van The On Fire Radio Show.

Klaus en Di Marco hier in de On Fire Radio Show. En got me on my knees. Wat een fijne plaat. Don Diablo ook nog met 9MM. De oude R&B rap klapper opnieuw gedaan. En goed ook nog. En daarvoor ja, zit echt een opzienbarende plaat. Die Essex Rave Lords met Herve. Most of the Time. Misschien wel ons favorietje.

de kwijt wil. Danny Abram, die heeft een nieuwe, die heet The Deal. Die hoor je zo meteen hier in de On Fire Radio Show. Eerst de nieuwe track van Frankie Rizzardo samen met Valeria Wicks.

Gus Gus, John Gant en Tief Schwartz. Wat een plaat is dit, zeg. Hold Me In Your Arms Again. Een diepere spul in de On Fire Radio Show. En Stanley Abram en The Deal, hoor je ook nog een goede plaat in van hem. En Frankie Rizzardo ook nog samen met Valerie Vix en Vicosia. Dat is ook wel weer een fijne van Frankie Rizzardo. Het is weekend, dit is de On Fire Radio Show. De beste nieuwe platen hoor je hier. Mark Knight en DJ PP en James Herr hebben de krachten gebundeld in Miami Vice. Je gaat die knijter zo meteen horen hier. Eerst deze. Het is Don't Blink uit Engeland. En Where Do We Begin?

Dat zijn Kalu en Joey Coco en Phil-in hier in de On Fire Radio Show. En Mark Knight en DJ PP en James Her met Miami Vice hoor je ook nog. En Don't Blink, ze hebben weer een waanzinnige nieuwe die heet Where Do We Begin? En dat was hem alweer bijna, de On Fire Radio Show voor mijn verjaardagsweekend. Ja,

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïense leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertru. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer.